Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Hallo luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herdiani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informaties uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informaties over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren op 3325 kHz. En ook 4755 kHz op uw radioapparaat. En ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het eerste programma. Duitsland ziet grote mogelijkheden om de samenwerking met Indonesië verder uit te breiden, vooral op economisch gebied, te midden van de veranderende geopolitieke wereldorde. De Duitse ambassadeur voor Indonesië, ASEAN en Timor-Leste, Ralf Bester, zei dat maandag tijdens de derde ASEAN Think Tank Summit in Jakarta. Volgens hem staat Indonesië in de belangstelling van Duitsland omdat het grootste land van ASEAN is, de zetel van ASEAN herbergt en een belangrijke rol in de regio speelt. Naast economische samenwerking ziet Duitsland ook een steeds sterkere relatie tussen de veiligheid in de Indo-Pacific en Zuidoost-Azië en de veiligheidsbelangen van Europa. Ondertussen geeft de Europese Unie momenteel prioriteit aan de afronding van verschillende bilaterale handelsakkoorden met ASEAN-landen, waaronder het ratificatieproces van de vrijhandelsovereenkomst tussen Indonesië en de Europese Unie, de IEU-CEPA. Indonesië en Bulgarije zetten zich in voor het versterken van hun bilaterale handels- en investeringsrelaties, waarbij Bulgarije wordt gezien als een strategische toegangspaspoort voor Indonesische producten tot de markt van de Europese Unie. Dat werd maandag benadrukt tijdens een ontmoeting tussen de Indonesische minister van Handel, Budi Santoso, en Bulgaarse vicepremier en minister van Economie, Investeringen en Industrie, Alexander Pulev, in Jakarta. Budi vroeg Bulgarije om steun voor de invoering van Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, ofwel de IEU-CEPA, die naar verwachting begin 2027 van de kracht wordt. Pulev verwelkomde de versterking van de samenwerking en zei dat Bulgarije een toegangspoort kan zijn voor Indonesische bedrijven tot de Europese markt, met ongeveer 450 miljoen inwoners. De handel tussen Indonesië en Bulgarije bedroeg in 2025 $130,8 miljoen Amerikaanse dollar. Waarbij Indonesië een handelsoverschot van $64,2 miljoen dollar noteerde. De Indonesische regering versnelt de afronding van het masterplan voor het Giant Seawall project, een 575 kilometer lange zeewering langs de noordkust van Java, om bodemdaling en stijgende zeespiegel tegen te gaan. Coördinator minister voor Infrastructuur en Regionale Ontwikkeling Agus Harimurti Yudhoyono zei dat het plan samen met lokale overheden verder wordt uitgewerkt, zodat de strategie snel kan worden vertaald naar concrete technische plannen. De uitvoering van het project begint in de meest kwetsbare kustgebieden met de baai van Jakarta als eerste prioriteit, gevolgd door Semarang, Kendal en Demak in midden Java, die te maken hebben met bodemdaling en overstromingen door hoogwater. Het project wordt verdeeld in meer dan 12 segmenten van het westen tot het oosten van Java. Ahy benadrukte dat het probleem niet alleen kan worden aangepakt door een zeewering te bouwen, maar ook vraag om ruimtelijke ordening van bovenstrooms tot benedenstrooms, controle op het gebruik van grondwater, beheer van stroomgebieden en herstel van mangrove-ecosystemen als natuurlijke oplossing. En luisteraars, dat was het nieuws.

Luisteraars, we zijn eraan gewend om de wereldkaart er steeds op ongeveer dezelfde manier uit te zien. Maar de Algemene Vergadering van Verenigde Naties heeft onlangs de resolutie Correct the Map aangenomen. Die moedigt het gebruik aan van kaartprojecties die de relatieve omvang van continenten nauwkeuriger weergeven. De resolutie werd op 4 september 2026 aangenomen met de steun van 164 landen. 1 land stemde tegen en 6 landen onthielden zich van stemming. De kaartprojectie die we het meest kennen is de Mercator-projectie. Die werd in 1569 ontworpen door de Nederlandse cartograaf Gerardus Mercator voor de scheepvaart. Omdat de aarde rond is en een kaartplaat, zorgt iedere kaartprojectie onvermijdelijk voor enige vervorming. De Mercator-projectie behoudt richtingen en lokale vormen, waardoor ze geschikt is voor navigatie. Het gevolg is wel dat gebieden dicht bij de polen veel groter lijken en ze in werkelijkheid zijn. Groenland lijkt bijvoorbeeld bijna net zo groot als Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid is ongeveer 14 keer zo groot is. Als alternatief is er de Equal Earth projectie. Dit is niet de naam van een nieuwe wereldkaart, maar een andere manier om het ronde aardoppervlak op een plat vlak weer te geven. De focus van Equal Earth ligt op het behouden van de juiste verhoudingen in oppervlakte. Als een land of continent bijvoorbeeld 2 keer zo groot is als een ander gebied, moet het op de kaart ook ongeveer 2 keer zo groot worden weergegeven. Equal Earth werd al in 2018 ontworpen door 3 cartografen en is dus geen nieuwe technologie die naar de Verenigde Naties resolutie is ontwikkeld. De projectie wordt inmiddels ook gebruikt in verschillende kaartsoftwareprogramma's. De Verenigde Naties resolutie kan daarom beter worden gezien als een stimulans om kaartprojecties zoals Equal Earth Breeder te gebruiken. Vooral voor wereldkaarten en thematische kaarten waarbij het belangrijk is om oppervlaktes met elkaar te vergelijken. Toch betekent dit niet dat de Mercator-projectie fout is of moet worden vervangen. Equal Earth legt de nadruk op nauwkeurige oppervlaktes, terwijl Mercator juist sterker in nauwkeurige richtingen en daarom nog steeds nuttig is voor navigatie. Want uiteindelijk bestaat er geen platte kaart waarop de ronde aarde zonder vervorming kan worden weergegeven. Elke kaartprojectie kies simpelweg welk aspect zo nauwkeurig mogelijk wordt behouden en welk aspect daarbij moet worden opgeofferd.

0: Voice of Indonesia.
1: Where is your warden? He was the 16th koning van Goa. Het koninkrijk Goa had het standpunt dat God de aarde en de oceanen had geschapen. Met andere woorden, God schiep de aarde en de oceanen voor gezamenlijk gebruik door de hele mensheid, niet alleen voor de VOC. Dat is de reden waarom het koninkrijk Goa zich fel verzette tegen de monopoliepogingen van de VOC. Sultan Hasanuddin stond bekend als een vastberaden, moedig en onverzettelijk figuur. Vanwege dit karakter kreeg Sultan Hasanuddin de bijnaam de Handjes van het Oosten. En deze bijnaam werd door de Nederlanders gegeven. Dit zijn de wijze woorden van een nationale held uit Zuid-Sulawesi, Indonesië. Beter sterven in de aarde dan leven in de schande. Sultan Hasanuddin. Wijze woorden.
0: Voice of Indonesia.

Luisteraar, stel je een reisveld voor dat net is geoogst. De grond is nog nat en bedekt met modder. Plotseling rennen twee koeien met hoge snelheid door het water en de modder. Terwijl een jockey op een houten plank staat die meebeweegt met de snelheid van de dieren. De modder spat alle kanten op en bedekt het lichaam van de jockey. Dit is geen scène uit een film, maar Pachujawi. Een traditionele ocean race die is ontstaan uit het agrarische leven van de bevolking in Tanah Datar, West Sumatra. In tegenstelling tot karapan sapi op Madura dat op een droge zandbaan wordt gehouden, vindt Pachujawi plaats op een modderig grasveld, nadat de oogst is binnengehaald. De traditie komt voor uit het leven van boeren, die het pas geoogste rijstveld gebruikten als veldterrein en voor een feest voordat het volgende plantseizoen begon. Opvallend is dat de twee koeien net tegen elkaar racen om te bepalen wie het snelst is. Ze rennen samen over één baan, waardoor het evenwicht en de onderlinge afstemming van de bewegingen heel belangrijk zijn voor de jockey. Tijdens de race staat de jockey op een houten of bamboeplank die aan beide koeien is bevestigd. Hij moet zijn evenwicht bewaren en tegelijkertijd de koeien sturen en aansporen door hun staart te gebruiken. Bij de traditionele manier van racen die veel bekendheid heeft gekregen, bijt de jockey zelf in de staart van de koe om het dier nog sneller te laten rennen. In slechts enkele seconden zorgen de rennende koeien, de jockey en de opspatende modder voor een spectaculair schouwspel dat zowel toeschouwers als fotografen aantrekt. Tegenwoordig is Pachujawi niet alleen een feest naar de oogst, maar ook uitgegroeid tot een toeristische attractie en een bron van economische waarde voor lokale veehouders. Koeien die snel en recht kunnen rennen, kunnen een hogere verkoopwaarde hebben, omdat ze worden gezien als dieren met een goede fysieke conditie en kwaliteit. De traditie trekt bovendien fotografen uit verschillende delen van de wereld aan, vanwege de dramatische en karakteristieke beelden die de race oplevert. Maar, luisteraars, Pachujawi draait niet alleen om de vraag wie het snelst is. Op dat modderige reisveld komen waarden samen als saamhorigheid, balans en een manier van leven die nauw verbonden is met de natuur en de landbouw. In Tanah Datar verandert modder die normaal gesproken onderdeel is van het dagelijkse boerenleven, zo in een cultureel podium, waar een eeuw aan oude traditie blijft voortleven en inmiddels wereldwijde bekendheid heeft gekregen.

Voice of Indonesia, the international outstanding from Radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Luisteraars, heb je je wel eens afgevraagd wat is eigenlijk een typisch souvenir uit Jakarta? Als we aan souvenirs denken, denken we meestal aan iets dat je bij een speciale winkel koopt. Maar in Jakarta ligt dan net even anders. Een interessante plek om op zoek te gaan naar een leuk aandenken is Blok M in Zuid-Jakarta. Hier vind je souvenirs op verschillende plekken, van Blok M Square en Pasaraya Blok M tot de wijk Melawai en Blok M Hub. Dit gebied staat al lange tijd bekend als een belangrijk handels- en uitgangscentrum en is tegenwoordig weer volop in beweging met allerlei culinaire zaken en creatieve kleine ondernemers. Wie op zoek is naar traditionele snacks kan bijvoorbeeld terecht voor verschillende soorten gebak en lekkernijen op de Pasar Subo van Blok M Square. Ook zijn er Betawi snacks te vinden, zoals de dodol Betawi, biji ketapang en kue kembang goyang. Voor wie liever iets moderners mee naar huis neemt, biedt de wijk Melawai volop keuze uit bakkerijen, patisserie, zachte koekjes en brownies. Het zijn niet alleen etenswaren. In Blok M zijn ook souvenirs te vinden die je niet kunt opeten. In Blok M Square en Pasaraya Blok M kun je bijvoorbeeld batik, handwerk, sjaal, stoffen, tassen en verschillende accessoires met Indonesische motieven vinden. Een souvenir uit Blok M hoeft dus niet per se iets eetbaar te zijn, maar kan ook een aandenken zijn dat veel langer meegaat. Het leuke is dat je tijdens je zoektocht naar de souvenirs meteen een stedentripje kunt maken. Je kunt zo stappen bij de MRT station Blok MBCA, door de wijk Melawai wandelen, ergens iets lekkers eten en daarna doorlopen naar Blok M Square of de Blok M Hub om een souvenir uit te zoeken. De prijzen lopen behoorlijk uiteen, van snacks van ongeveer 15.000 rupiah tot luxere bakkerijproducten en premium lekkernijen die wat meer kosten. Dus als iemand je ooit vraagt wat moet ik meenemen uit Jakarta, dan hoeft de antwoord niet per se iets te zijn dat je in een speciale souvenirwinkel koopt. Ga gewoon even naar Blok M, wandel rond, proef wat lekkers en kies iets uit de bije pas. Want in dit deel van Jakarta draait souvenirs zoeken niet alleen om wat je mee naar huis neemt, maar ook om het ontdekken van de sfeer en de verhalen van een wijk die volop in beweging blijft.

Trending van Radio Republiek Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

of Indonesia, the International Outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Ich Forum, BOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Indonesia, the International Outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok. VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage The Voice of Indonesia. Daar kunt u informatie uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Tot morgen.